0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende pozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered.

0: graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam.

0: Ook Tel een Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file vanaf het strand op de N200 Zandvoort-Haarlem. Bij Overveen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer.

0: Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
1: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
0: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
2: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. Dijklander Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een wasbare scopiebroek gebruikt bij darmonderzoeken. Verpleegkundige Nelly Kleimeer-Braat, Nathan Hessels en Saskia Uitenboogaard ontwikkelden het duurzame alternatief voor de wegwerpbroek. Door de overstap wordt naar verwachting in 5 jaar tijd zo'n 30.000 wegwerpbroeken bespaard, terwijl patiënten hetzelfde comfort en privacy behouden. Op de Westerweg in Purmerend is een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een personenauto nabij de ingang van het golfterrein. De bestuurder kwam ten val, waarna de auto over zijn benen reed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt uitgezocht.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 5:10 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. De bestuurder bleef ongedeerd.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: In de ochtend passeert een zwak koufront. Dat koufront passeert van noordoost naar zuidwest over het IJsselmeergebied. Dat geeft tamelijk veel bewolking en uit de bewolking kan een beetje lichte regen komen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maximaal een millimetertje. Tamelijk veel bewolking dus het eerste dagdeel. Het tweede dagdeel, dus in de loop van de middag, dan komt de zon er meer aan te pas. De temperatuur in de ochtend een graad of 18 tot 19, die loopt later op tot een graad of 2,23 nog. En de wind uit noordwestelijke richting die ruimt later op de dag naar het noorden, gemiddeld windkracht 3. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 16 over 7 uur en bereikt om 11 over 8 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 3 over 9 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. Jan Smit vierde afgelopen weekend zijn 30-jarig artiestenjubileum met meerdere concerten in Volendam. Zijn carrière begon in 1996 bij De Zangertjes, gevolgd door de nummer 1 hit Ik zing dit lied voor jou alleen in 1997. Voorafgaand aan het eerste jubileumconcert op het Marinapark overhandigde de burgemeester hem persoonlijk een taart met felicitaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Swols.
1: Dus eerst de volledige ontwapening

0: Iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Het is zomer. Warme hits en koele

naar het droomgehad.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. Dijklander Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een wasbare scopiebroek gebruikt bij darmonderzoeken. Verpleegkundige Nelly Kleimeer-Braat, Nathan Hessels en Saskia Uitenboogaard ontwikkelden het duurzame alternatief voor de wegwerpbroek. Door de overstap wordt naar verwachting in 5 jaar tijd zo'n 30.000 wegwerpbroeken bespaard, terwijl patiënten hetzelfde comfort en privacy behouden. Op de Westerweg in Purmerend is een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een personenauto nabij de ingang van het golfterrein. De bestuurder kwam ten val, waarna de auto over zijn benen reed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt uitgezocht.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: In de ochtend passeert een zwak koufront. Dat koufront passeert van noordoost naar zuidwest over het IJsselmeergebied. Dat geeft tamelijk veel bewolking en uit de bewolking kan een beetje lichte regen komen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maximaal een millimetertje. Tamelijk veel bewolking dus het eerste dagdeel. Het tweede dagdeel, dus in de loop van de middag, dan komt de zon er meer aan te pas. De temperatuur in de ochtend een graad of 18 tot 19, die loopt later op tot een graad of 2,23 nog. En de wind uit noordwestelijke richting die ruimt later op de dag naar het noorden, gemiddeld windkracht 3. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 tot 5:00 PM.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
1: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
0: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
2: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
0: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnes 7 kilometer file door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Jan Smit vierde afgelopen weekend zijn 30-jarige artiestenjubileum met meerdere concerten in Volendam. Zijn carrière begon in 1996 bij De Zangertjes, gevolgd door de nummer 1 hit Ik zing dit lied voor jou alleen in 1997. Voorafgaand aan het eerste jubileumconcert op het Marinapark overhandigde de burgemeester hem persoonlijk een taart met felicitaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In de ochtend passeert een zwak koufront. Dat koufront passeert van noordoost naar zuidwest over het IJsselmeergebied. Dat geeft tamelijk veel bewolking en uit de bewolking kan een beetje lichte regen komen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maximaal een millimetertje. Tamelijk veel bewolking dus het eerste dagdeel. Het tweede dagdeel, dus in de loop van de middag, dan komt de zon er meer aan te pas. De temperatuur in de ochtend een graad of 18 tot 19, die loopt later op tot een graad of 2,23 nog. En de wind uit noordwestelijke richting die ruimt later op de dag naar het noorden, gemiddeld windkracht 3. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dat was hem dan. De koffietop 3, de eerste voor deze week. Op verzoek van Monique Mol. Dankjewel Monique voor het aanvragen. Morgen is er een nieuwe koffietop 3 en daar kan jij in zitten. Als je althans eventjes je drie favoriete koffie iets mailt. En dat kan naar marcel.bak@rtvlove.nl.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 5:10 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. De bestuurder bleef ongedeerd. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 6:16 en bereikt om 7:11 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 8:03 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via

Misschien ga je vandaag wel spaghetti eten. Nou ja, misschien ken je dan wel dat je soms veel te veel spaghetti maakt van een heel weeshuis. Ja, dat kennen we allemaal. Maar dat mysterie in je gat in je spaghettilepel, dat kan dat voortaan voorkomen. Want dat is geen gekke designkeuze, maar een slimme truc. Wat er precies doorheen past, is één portie ongekookte spaghetti voor één persoon. En zo kook je dus nooit te veel spaghetti als je dat gebruikt.

hebt ze vast wel van die leuke beestjes in het bos. Ik heb het over eekhoorns. Ja, en eekhoorns zijn eigenlijk niet zo slim. Want ze vergeten maar liefst 3/4 van de nootjes die ze hebben verstopt. Dus ze vinden er maar 1/4 terug.

to stay. Het leven die vraagt, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, niet bang, het hoeft niet.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

is dat. Je hoorde Robert van Hemert. En die bracht ons bij de gedachte van vandaag. Democratie is als een tram. Je stapt op tot je je bestemming bereikt. En dan stap je af. Ik wens je nog een fijne maandag. En graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw.

Samuel Blanks, Texas en Culture Club. Zo zijn we begonnen met Skudde in de middag voor deze maandag 10 augustus. Voor de een was het te weinig, voor de ander was het veel te veel. 3 dagen Jan Smit, maar het was geweldig.

Kermis in Edam Volendam start natuurlijk al op donderdag 27 augustus in Edam. Daar duurt het tot 30 augustus. En daarna in Volendam van 4 tot en met 7 september. Deze plaat van de Blauwe Bus komt er ook zeker voorbij. Straks om 12:30 lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk de NOS Headlines.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. En het weer, in het noorden wat regen, verder zon en 20 tot 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 4:50 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. De bestuurder bleef ongedeerd. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 6:16 en bereikt om 7:55 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 8:53 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: In de ochtend passeert een zwak koufront. Dat koufront passeert van noordoost naar zuidwest over het IJsselmeergebied. Dat geeft tamelijk veel bewolking en uit de bewolking kan een beetje lichte regen komen. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maximaal een millimetertje. Tamelijk veel bewolking dus het eerste dagdeel. Het tweede dagdeel, dus in de loop van de middag, dan komt de zon er meer aan te pas. De temperatuur in de ochtend een graad of 18 tot 19, die loopt later op tot een graad of 2,23 nog. En de wind uit noordwestelijke richting die ruimt later op de dag naar het noorden, gemiddeld windkracht 3. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Annie Marie, Run To Me, Coldplay en daarvoor Level 42. FC Volendam gaat vanavond starten met een nieuw voetbalseizoen. Op bezoek bij Jong PSV wordt het keukenkampioen divisiejaar op gang getrapt. De aftrap is vanavond om 8 uur in het Ten Katerstadion De Hertgang. Hierbij Skudde in de middag, Tribute.

Kermis 2026, de Boenders en de Kermisbel. Daarvoor de Rolling Stones, Take It or Leave It. En natuurlijk kon je luisteren naar de Tribute to the Cats Band, Dance All Days. Straks na 1 een nieuwe lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het is zomer. Warme hits en koele.

0: We konden inderdaad genieten van Whitney Houston, I Have Nothing. Ook van Los Lobos en Piet Veerman. Nu genieten van het lokaal en regionaal nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 14:30 tot 14:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de Keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 18:45 en bereikt om 19:55 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 20:03 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Zomerradio 2026. Je kon luisteren inderdaad naar Van Velzen, Burn, Brian Adams en Boris Carter. Tijd voor de Love, lieveling. Die zijn drie J's.

Listen to the music, Ragar and Ride It. En natuurlijk de nieuwe aflevering van deze week, Je zit in mijn hoofd. Ik heb zo'n klein stukje gezien tijdens het concert van Jan Smit. Wel in de verte, maar het was goed te horen. En misschien was jij er wel bij en zit je in de clip. Ja, je weet maar nooit. Straks na tweeën, een nieuwe 2 na 2. Vandaag met BZN. What?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd, maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en koele.

Vandaag, deze maandag 10 augustus, in de 2 na 2 BZN, Singing in the Rain en natuurlijk Don't Say Goodbye. Programmering LOVE TV tot en met zaterdag 15 augustus. Op 20 november 2016 trad het trio Lissy Ossevoort op in Mahogany Hall. En daar kunt u naar gaan kijken. Ook naar de O'Brien's, want zij traden op om 11 april 2014 in de visafslag. Dus genoeg muziek, kijkplezier hier bij de LOVE. Muziek, Enrique Iglesias. From

3 minuut 47 samen met Carola Smit in Heaven. En na UB40, lokaal en regionaal nieuws. Watchdog, Hardog.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dijklander Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een wasbare scopiebroek gebruikt bij darmonderzoeken. Verpleegkundige Nelly Kleimeer-Braat, Nathan Hessels en Saskia Uitenboogaard ontwikkelden het duurzame alternatief voor de wegwerpbroek. Door de overstap wordt naar verwachting in 5 jaar tijd zo'n 30.000 wegwerpbroeken bespaard, terwijl patiënten hetzelfde comfort en privacy behouden. Op de Westerweg in Purmerend is een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een personenauto nabij de ingang van het golfterrein. De bestuurder kwam ten val, waarna de auto over zijn benen reed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt uitgezocht. Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 5:10 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. De bestuurder bleef ongedeerd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: gaan voorbij. Generations of Love. Jesus loves you. Ja, je kon dus stemmen tot 9 augustus voor de LOVA Zomerse Top 50. En deze lijst die wordt uitgezonden op vrijdag 21 augustus... tussen 2 uur 's middags en 6 uur begin van de avond. Presentatie is in handen van Patrick van den Berg.
1: Werk kan stress geven. Ontspan. LOVA.

0: vraag van Emma Heesters. Waar ga je heen? Nou, misschien wel een rondje fietsen hier in Groot-Waterland. Morgen in ieder geval een nieuwe Skudde in de middag vanaf 12 uur. Fijne maandag verder.
1: Straks hoor je Most Wanted met Paul Wanten. Nu luister je naar Skudde in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jan Smit vierde afgelopen weekend zijn 30-jarig artiestenjubileum met meerdere concerten in Volendam. Zijn carrière begon in 1996 bij De Zangertjes, gevolgd door de nummer 1 hit Ik zing dit lied voor jou alleen in 1997. Voorafgaand aan het eerste jubileumconcert op het Marinapark overhandigde de burgemeester hem persoonlijk een taart met felicitaties. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en...

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 16 over 7 uur en bereikt om 11 over 8 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 3 over 9 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere bij Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ook een kwartier. Verder file op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem bij Hoofddorp. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en koele vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren. Dijklander Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een wasbare scopiebroek gebruikt bij darmonderzoeken. Verpleegkundige Nelly Kleimeer-Braat, Nathan Hessels en Saskia Uitenboogaard ontwikkelden het duurzame alternatief voor de wegwerpbroek. Door de overstap wordt naar verwachting in 5 jaar tijd zo'n 30.000 wegwerpbroeken bespaard, terwijl patiënten hetzelfde comfort en privacy behouden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
0: Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 4:50 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar...
2: Op je smartspeaker is dit de LOVE.

De Manchester Rambler van Simon Stein. En daarvoor Move Like Jagger van de Amerikaanse poprockband Maroon 5. Met de Amerikaanse zangeres Christina Aguilera. Move Like Jagger kreeg over het algemeen positieve recensies van muziekcritici. Die vooral het refrein prezen. Het nummer was een commercieel succes en bereikte de top van de hitlijsten in meer dan 20 landen. In de Verenigde Staten werd Move Like Jagger de tweede nummer 1 hit van de band na Makes Me Wonder uit 2007. Dan gaan we verder met de Left Side met Confusion in My Mind.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving had een kracht van 7,4 en was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borgen Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt stichting Rita Community, platform voor de LGBTI+ gemeenschap. Het weer, morgen is vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Westerweg in Purmerend is een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een personenauto nabij de ingang van het golfterrein. De bestuurder kwam ten val, waarna de auto over zijn benen reed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt uitgezocht. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 16 over 7 uur en bereikt om 11 over 8 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 3 over 9 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. Jan Smit vierde afgelopen weekend zijn 30-jarig artiestenjubileum met meerdere concerten in Volendam. Zijn carrière begon in 1996 bij De Zangertjes, gevolgd door de nummer 1 hit Ik zing dit lied voor jou alleen in 1997. Voorafgaand aan het eerste jubileumconcert op het Marinapark overhandigde de burgemeester hem persoonlijk een taart met felicitaties.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is het wegdek er slecht aan toe. Bij knooppunt Kooimeer kost je ook ongeveer 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Almere bij Eemnes een kwartier vertraging. En dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Alan Dekker met Have Another Drink. En daarvoor Modern Talking met Cherry Cherry Lady. Volgende nummer is een hele mooie van America. A Horse With No Name.
1: First

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Zo lang ago van Theo van Scherpenzeel, maar beter bekend als Pex Hildebrand. Voor zijn solo carrière speelde hij in de groep Jen Roch. En zo komen we alweer aan het einde van het eerste uur. En die sluit ik af met een nummer die ik uitzoek uit mijn eigen playlist. En dat is een lekkere meezinger hoor, deze keer. Van In Excess, Never Tear Us Apart.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar!
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Maggie May, Rod Stewart. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Zonder onderbrekingen van nieuws, gewoon lekker muziek draaien. Nou, we zijn zeker lekker begonnen met Maggie May. Een nummer gezongen en geschreven door Rod Stewart en Martin Quintenton. In 2017 werd de single opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Het lied wordt beschouwd als Stewart's kenmerkende nummer en als een van de beste nummers ooit geschreven. Ja, en het staat op het album Every Picture Tells a Story. En dat is echt een magisch album, beste luisteraars. Zoek hem op Spotify. Heerlijke LP. We gaan verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. De eerste is van Frankie Lane, Jezebel. MUZIEK

Mexican Joe, Jim Reeves. Het nummer dateert uit 1953. Ja, dan kan je toch wel praten over de stenen tijdperk, hè? Op het nummer wordt hij vergezeld door de Circle O Ranch Boys. En het was Jim Reeves' debuutsingle in de country hitlijsten. Mexican Joe stond 6 weken lang op nummer 1 in de country hitlijsten, met een totale duur van 26 weken. Aardig succesje voor een debuutsingle, zou ik zeggen. Dan gaan we verder met Taylor Dane, Tell It To My Heart.

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje is Et maintenant van Gilbert Bécaud. Gilbert wordt wel de ongekroonde koning van het Franse chanson genoemd. En terecht, want nog dagelijks worden zijn hits meegezongen. Of ze nu gaan over de knappe Russische gids Nathalie of het liefdevolle La Portant c'est la rose. En wie zich Bécaud's bekende lied Et maintenant niet herinnert, herkent zeker de Engelse vertaling van What's Now, My Love? Uitgevoerd door niemand minder dan Frank Sinatra en Elvis Presley. En Charlie Bessie. Ja, dat zijn niet zomaar de paratiesten, zou ik zeggen. De Duitse bijdrage is van Freddie Breck. Überall auf der Welt.

Whiskey in the Jar, The Irish Wolfhounds. Ook natuurlijk wel bekend van de Dubliners. En daarvoor Wolf met Mind Made Up. We gaan verder met een nummer van Champagne, Rock'n'Roll Star.

Let's Dance, David Bowie. Het staat op zijn gelijknamige album, uitgebracht in 1983. Het bracht drie hits voort: China Girl, Modern Love en de leidende titelsong Let's Dance, die de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 behaalde. Let's Dance werd in Nederland het derde bestverkochte album van 1983. Producer Nile Rodgers was van grote invloed op de totstandkoming van dit album, waaraan Chic-collega Bernard Edwards en bluesgitarist Stevie Ray Vaughan hun medewerking verleenden. Volgende nummer is van Train.

Waar heb ik jou meer gezien? VOF de Kunst. VOF de Kunst is een Nederlandse popgroep met als gezicht en zanger Nol Havens. In de jaren 80 scoorde de band enkele hits met Nederlandstalige popsongs. Later ging de groep zich vooral toeleggen op het zingen van kinderliedjes. Dan gaan we verder met ABBA. Met...

Dear Mrs. Appleby, David Garrick. Het nummer is geschreven door Billy Mischel en Phil Barr. En voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zanger Flip Cartridge, die er geen hit mee haalde. De versie van Garrick werd wel een hit, met name in West-Europa. In West-Duitsland kwam het zelfs op de eerste plaats. En ook in de Nederlandse top 40 werd de top 3 bereikt. Dus dat is toch wel een aardig succesje van David. Het volgende nummer is van ABBA, Knowing Me, Knowing You.

En zo komen we alweer bijna aan het einde van deze aflevering van Rond Zessen. Morgenmiddag ben ik er weer van 5 tot 6 met middagritme. Ja, nu sluit ik af met een nummer van Clarence Clemons en Jackson Browne. You're a Friend of Mine. En daarachter nog wel een stukje van Status Quo met Roll Over Lay Down. Tot morgen.

Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
0: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Wan People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
2: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties. 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film Wan People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Dat was Corny Barnett met Sight Unseen. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 10 augustus en tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de lokale omroep Volendam Edam eigentijdse alternatieve popmuziek van onder andere Jesse Wells en Tyler Ballgame. Maar eerst gaan we luisteren naar Blind Molly met Jackdaw Days.

Deze zomer blikt Roy Draait Door ook een beetje terug op welke muziek er het afgelopen half jaar in Volendam is uitgebracht. En in dit geval muziek die ook binnenkort nog uitgebracht gaat worden. En misschien verriet het nummer dat je net hoorde al een beetje welke kant ik opging of welke kant ik op ga. Je hoorde namelijk Julian Baker samen met Torres met het nummer Bottom of a Bottle. En dat heeft wel een beetje die country invloeden die ik ook zeker verwacht op het album Carouser van Niels Buis dat 9 oktober uitgebracht gaat worden. Er zijn al enkele singles van het album verschenen het afgelopen half jaar. En nu hoor je de laatste daarvan en die is getiteld Zorro.

En ik weet nog steeds niet hoe je de naam van deze artiest nou uitspreekt. Sam Gelbund of Gelbund, ik heb geen idee. In ieder geval, je hoorde zijn lied Stand Up and Stop. En het volgende nummer dat je gaat horen is Tyler Ballgame met Matter of Taste.

0: somewhere I ain't supposed to be, and I'm gone.
1: En dan is het alweer tijd om goodbye te zeggen aan het eind van dit uur Roy Draait Door. And when we say goodbye, we say peace. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en koel.

cha-cha-cha.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jan met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
10: Het is zomer. Warme hits en

0: Ja, dat is muziek van Tame Impala hier op LOV Radio. En ja, we hebben wat nieuwe spulletjes in de studio. Dus het is allemaal nog een beetje een aankloden, om het zo te zeggen. Oud-Hollands aankloden, Mike.
1: Ja,
0: Mike is ook lekker aan het verbouwen, zie ik al, Mike. Ja. Het bouwvak is voorbij, hè, zou ik zeggen. Lekker, man.
1: Nee, dat klopt. Maar dan ga je gelijk weer aan de slag.
0: Dan ga je gelijk weer aan het werk.
1: Alles moet weer goed.
0: Alles moet weer goed. Je bus moet schoon, hè, want anders kan je natuurlijk niet op de eerste dag na de derde week van de bouwvak op de bouw aankomen, Mike.
1: Nou, een busje schoonmaken, dat kan ik nog even.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Ik heb jou wel eens met een busje zien rommelen, maar dat hoef je niet weg te kwatten.
1: Nee, absoluut.
0: Mike, het is een weekje of drie voor de Volendamme kermis. En begint het al een beetje te kriebelen?
1: Nee, nog niet.
0: Na de derde week bouwvak, zeg maar. Nee?
1: Ik moet even een weekje rust hebben. Een weekje bijkomen van de bouwvak.
0: Ja, heb je lekker gebouwvakt?
1: Nou, ik was gisteren alsnog toch even wezen kijken.
0: Toch nog even wezen kijken.
1: Ja, een goede vriend van ons die speelde in Ome Jan.
0: Ome Jan.
1: En dat is Marco Spijker.
0: Ja.
1: En vervolgens zijn wij naar de molen geweest. Hebben bij Kees Nor gekeken die de One Man Band Show deed. Met wel een drummer en een gitarist. Een bassist, sorry.
0: Ja.
1: En daarna toch even kijken bij de 3S op de lucht.
0: En dat is waarschijnlijk toch nog even iets later geworden.
1: Nee, ik ben wel naar de klucht naar huis gegaan.
0: Oké, dat vind ik heel netjes van je, Mike.
1: Ja, want ik moest vanochtend gewoon weer werken.
0: Ja, maar de bouwvak is voorbij. Ook jij moest weer naar het bouwtje toe.
1: Ja, het digitale bouwtje.
0: Het digitale bouwtje. Maar ook daar wordt er gewerkt, hè? Dat is altijd
1: vanuit
0: fijn.
1: De zolderkamer.
0: Ach, wat fijn. Wat fijn, hè? Vida heeft vandaag lekker uitgezweten, want je had ook een vol weekend, hè?
2: Ik had een heel vol weekend.
0: Ja, dat is Brabantse nachten zijn lang, zeggen ze wel eens. Hè? Maar ja, dat kan je niet.
2: Ik heb zaterdag natuurlijk samen met jou gewerkt in Amsterdam.
0: Toen heb je mijn auto nog naar de kloten gereden. Ja, het was een lekker weekend, vind
1: dat
0: ik. Dat
1: heb je nog niet verteld.
2: Ja. Ik moest uitwijken voor een motor. Ja. Die kwam langs me. Maar de invoegstrook die hield op. Dus ik raakte eigenlijk met een kilometer of 40 stop.
0: Ja.
2: En de band was meteen lek.
0: Kleinigheidje dus, hou je.
2: Ja.
0: Maakt niet uit.
1: En bij de band blijft
0: het. Het vervelende is, hij weet toen hekel, ik heb een motorrijder. Hè. Dus als hij nou had gezegd, John, ik heb een motorrijder aangepakt. Ja, dat is dan wat het is. Dat dingen gebeuren. Hè.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Maar ik vergeef je, Vin.
2: Dat is dan voor de volgende keer, John.
0: Ja, dat is nou... ik weet niet of we nog een volgende keer... ik heb een vriend van ons, die kennen jullie wel. Die is ook wel goed bekend tegenwoordig bij het CBM. Misschien dat je een keer mee kan. Dat je het even erover daar kan hebben. Misschien is dat wat.
2: Nou, Mick.
0: Nee, ik heb wel een nummertje voor je. Dus dat komt helemaal goed. De volgende plaat waar we naar gaan luisteren is natuurlijk eentje van John May. Het is vandaag maandag 10 augustus. En je luistert naar de LOV. Het programma Beentjes en Tentjes. En mocht jij verzoekjes hebben, 0299-36-996. En kan je natuurlijk lekker blijven luisteren. Dit is er eentje van John Mayer. En als je het niks vindt, ja, zet lekker weg. Maar als je het wel wat vindt, blijf lekker luisteren.

0: Ja, dat is natuurlijk muziek van de Bee Gees. Hè? Hoe diep is jouw liefde en hoe diep kan dat gaan? Dat is natuurlijk belangrijk. Dat soort dingen altijd kunnen en mogen gebeuren, mannen. De kermis staat hier bijna voor de deur. Hè? Het is Edam begint over komen, denk ik, over 2 weken. Hè?
1: Dacht het wel. Nee, wat je zegt, de kermis is niet over 3 weken. Dan heb je dat gevallen naar mijn kermis.
0: Nou, er hangt daar dus een klok aan de muur. Ik heb mijn bril niet op. Maar Vin, misschien kun je even kijken over hoeveel dagen dat duurt.
1: 24 dagen.
0: 24 dagen.
2: Ja.
0: En is het dan Edam of Volendam?
1: Dat is over 3 weken. Inclusief deze dagen van deze week meegerekend. Dat is in Edam, denk ik.
0: Dat is Edam, hè? Ja. Toch? Zeg wel eens goed? Ja.
1: Ik ga even...
0: Goed verhaal. Lekker voorbereid ook, trouwens. Dat is wel weer een dieptepuntje. Maar maakt het niet uit.
2: Jij begint erover een klok die niet goed te zien is.
0: Nee, ik heb geen vrienden. Ik doe dit al. Dat, moet ik dat ook nog doen? Moet ik ook nog kijken? Het is niet anders. Dit was muziek van The Bee Gees met How Deep Is Your Love. Hadden we al gezegd. Maar fijn om het nog een keer te laten gebeuren. Vin, als je even kijkt op de website van de LOV, dan staat daar wat je binnenkort... je hebt binnenkort weer de kermis op tv. En vanaf wanneer dat gaat gebeuren, de nieuwe clips, dat is natuurlijk fijn voor de mensen om te weten.
2: Als je nou blijft scrollen, dan zie ik het sowieso. Waar staat dat? Het staat er allemaal niet op, John.
0: Ah.
2: En dat gaat niet. Als je dit nou even van tevoren vraagt, dan zoek ik het even op voor je. Maar jij denkt gewoon, ik ga het nu nog later doen in de uitzending.
1: Weet jij over hoeveel dagen kermis is? Bel
0: 0293-9916. Nick Tuip, als je luistert, jij weet het zeker. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. En dan draai ik ook nog eens Levenworst is Levenworst als je belt. Niet persoonlijk, wel naar de lof. 0299-36-9916. En dan gaan we je dat vertellen. Mike, we kwamen laatst waar mijn weekendje weg in... In het mooie
1: Belgique.
0: En toen kwamen wij een bandje tegen.
1: Ja, die stond in mijn lijstje. Ja. Ik denk dat je die bedoelt.
0: Ja, Burn and Barnes heet het volgens mij. Burn and Barnes.
1: En je verwacht dan country barnyard rock.
0: Country barnyard rock.
1: Ja, dat verzin ik net ter plekke. Maar het is dus yacht rock. Dus zeg maar van
0: wat ben je hip in je termen vandaag?
1: GTA Vice City.
0: Ah.
1: Dat een beetje.
0: Oké, okay. Dus als ik nu dit zou doen, even kijken of het werkt. Misschien werkt dit ook wel niet. Oh.
1: Ja, dat werkt wel.
0: Nou.
2: Wat lekker, John.
0: Lekker, hè? Ik heb ook nog wat anders, hoor. Als je dit niet leuk vindt, dat is echt geen probleem.
2: Oh, wat heb je dan nog meer, John?
0: Zet mijn fiets harder. Ik heb ook gewoon nog dit, hè. Dus ja.
2: Ik denk dat het eerst tijd is voor Burns & Barnes.
0: Nou ja, dan is dat wat het is, Vin. Dat is geen probleem. Nou, hè.
1: Dit is Burns & Barnes met...
0: Run Right Through the Heart.

0: Ja, Olly Alexander, afgelopen weekend stond hij op het Museumplein in Amsterdam. Ja, vroeger was hij van years and years, maar tegenwoordig doet hij het alleen. En was hij bij de World Pride in Amsterdam. Had je hem misschien kunnen zien? Mocht het jouw ding zijn, dan had je daar natuurlijk naartoe kunnen gaan. En dan had het voor jou wat geweest. Maar ja, ook leuk, afgelopen weekend was het jubileum van Jan Smit.
1: Ja, dan zou ik toch eerder naar het jubileum gaan.
0: Ja, dat kan, Vin. Is dat meer jouw ding?
1: Ja. Ja,
0: dat zou
1: had
0: kunnen.
1: Ik een stuk gezelliger gevonden.
0: Dat is helemaal niet erg. Dat kan helemaal jouw ding zijn. Weet je, van Mike weet ik dat hij liever in Amsterdam had.
2: Ja,
0: geweest.
2: Ik had liever in Amsterdam. Zeker weten.
0: Nee, maar Mike, jij was ook bij Jan Smit.
2: Ja, ik was afgelopen zaterdag bij Jan Smit. Met een aantal andere vrienden. En dat was heel gezellig.
0: Ja, was het goed bevallen?
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: En wat is nou het beste nummer dat jij je hebt kunnen herinneren?
2: Want toen kan ik van je dromen.
0: Ja, wat was dat? Ja, wat was hem? Dat was oké. En voor jou, Vin?
1: Ik was niet bij Jan Smit.
0: Nee, maar jij was bij mij.
2: Jij zat in de auto.
1: Ik heb bij de muziek van World Pride niet zoveel meegekregen.
0: Nee, maar als je nu... Stel, je was wel bij het concert van Jan Smit geweest.
1: Vrienden voor het leven, John.
0: Ja, zo ben je het zo, hè? Zo makkelijk.
1: Dat is toch wel...
0: Oké. Okay.
1: Dan sta je daar bij Jan Smit en dan gaan een beetje de armpjes door. En dan... ja...
0: Nou ja, dat kan,
1: is toch
0: hè?
1: Gezellig als dat je kan. Op het plein staat.
0: En natuurlijk niet te vergeten, Frans Bauer was er ook.
2: Die was er ook.
0: Waylon, Alain Clark.
1: De drie A's.
2: De drie A's was er ook.
0: Drie A's waren er ook, ja zeker.
2: Maar je hebt Frans Bauer niet kunnen zien.
0: Ik heb Frans Bauer kunnen zien, zeker.
2: Op zondag?
0: Vrijdag.
2: Vrijdag natuurlijk.
0: Ik ben vrijdag nog even heel snel heen geweest en naar binnen gefietst. Ik blijf van Frans Bauer fan.
2: Ja.
0: Dat is zeker waar. Maar als we nou even eentje uit moeten kiezen, hè, van Jan, welke willen we dan?
2: Ja, ik kan mijn opties wel geven, maar...
0: geef maar wat. Ik heb er verschillende namelijk. Deze heb je dan niet gehoord bij het concert. Dat is een hele oude bekende. Oh ja, dat weet ik niet.
1: Nieuw systeempje, lekker schoon.
2: Deze.
0: Deze doet het ook niet. Dat is toch ook een stukje kwaliteitsmuziek. Even kijken of deze het wel doet.
2: Ja, deze doet het wel.
0: Die doet het wel.
2: Die is ook goed.
0: Die is ook leuk, joh. En dat vind ik dan een leukere, weet je, want deze hoor je altijd. Ze hebben ooit een keer een versie opgenomen in de Rockfield Studio in Engeland. En dan vind ik hem nog iets mooier. Even kijken of het werkt. Skiedruk, zo. Ze is wat anders, toch? Ga lekker naar luisteren.

0: Ja, loop met me over zee. En volgens mij hebben de Driezen aangekondigd dat zij dit jaar, of in ieder geval volgend jaar, weer een AFAS-show gaan doen.
1: Wat leuk.
0: Vincent Vartoet.
2: Dat is leuk, John.
0: Dat is misschien dat je het even dubbel kan checken.
2: Dat ik het even dubbel kan checken?
0: Dat je het even dubbel kan checken.
2: Oké. Okay.
0: Dat is de Driezen.
1: Of drie.
0: Driezen.
2: 20 jaar Driezen. Ze komen op 9 oktober 2027 naar AFAS Live.
0: Hoe weet je dat?
2: Nou, ik heb het gewoon gegoogeld. Ah.
1: Aan je vriend Gogel gevraagd.
0: Aan je vriend Gogel. Hij Gogel.
2: Dit is niet Google. Dit is zo'n...
1: Oh, Ecosia is het zeker.
2: Nee, dit is zo'n nog...
0: Pingeling.
2: Volgens mij heet het Bing. Bing. Is dat?
1: Ja, dat is ja, Bing zijn.
0: Nou ja, maar dat is iets van Windows zelf.
2: Bing, dat wordt gebruikt door mensen die niet weten dat Windows, dat Google gratis is, zeg maar.
0: Ja, maar er zijn dus ook... Mijn werkcomputer... Daarmee kan ik dus... dat is mijn startpagina als Google. Ja. Maar als ik in de balk iets Google, kom ik niet op Google.
1: Dan is het Bing.
0: Dan is het Bing.
2: Dat kan je instellen.
0: Ja, dat dacht ik ook. En dat heb ik gewoon Google, zeg maar, hoe dat moet. En dat heb ik op... Dan staan er 37 manieren om dat te doen. Ja. En ik heb ze alle 37 gedaan. Maar dat helpt niet. En toen heb ik ICT daarbij gehaald. Hè, want ik dacht, John, hè, vind mezelf op zich best technisch.
1: Ja.
0: Vind mezelf best technisch.
1: Het is niet zo moeilijk, hoor.
0: Het is niet zo moeilijk.
2: Dit is nou ouderdom, John.
0: Dit is nou ouderdom. Maar de computer heeft dat op heden.
1: Maar ik als twintiger kan jullie daarbij helpen.
0: Ja.
1: Jullie zijn geen twintig. Nee.
2: Ik ga toch
1: nu
2: even naar huis.
0: Mike wil ook een baan, merk ik al. Dat kan, Mike.
2: Dat andere wiel kan nog kapot.
0: Ja, hoor. Ja, of we gaan zo even met Mike's auto rijden, Fien. Ik zorg dat die motorrijder eraan komt. Rijden voor je leven.
1: Nee. Maar ik weet hoe dat moet. Want ik heb
0: omdat je bij Google gewerkt hebt.
1: Ja, soort of. Maar ik heb vroeger zelf dat probleem gehad.
0: Ja.
1: En er is dus een virusscanner, McAfee,
0: ja,
1: is er één van.
0: Ja.
1: Die zet altijd zijn eigen optie beveiligd zoeken aan.
0: Ah.
1: En je gaat ervan uit dat je dan, zeg maar, je virusscanner kan vertrouwen.
0: Maar als je nou geen McAfee hebt?
1: Andere virusscanner?
0: Ik heb geen idee, Mike. Ik heb een Mac. En een Mac die zo.
1: Ja, die heeft geen virusscanner nodig.
0: Weet je, dus mijn Mac doet niks. Mijn Mac is altijd goed, maar ik heb zo'n Windows-machine op mijn werk. Hè?
1: Oh,
0: zo'n Windows-machine.
1: Ja.
0: En die Windows-machine.
2: Zeg het nog eens een keer.
0: Een Windows-machine.
2: Ja, nu zeg maar, nog. Ja.
0: Die heeft een mening, zeg maar. Een computer met een mening.
1: Daar houden we niet van.
0: En daar hou ik niet van. Want als je op enter drukken, moet hij gewoon op enter drukken. Of hij nou wil of niet. Het moet gewoon doen.
1: Maar je bent inmiddels geklommen binnen het bedrijf.
0: Ja.
1: Dan kun je toch ook gaan zeggen, jongens, we roetsen alles eruit en we zetten overal appels neer.
0: Nou ja, het volgende. We gaan ook naar een nieuw systeem.
1: Oké. Okay.
0: Ja, waarschijnlijk. En dat nieuw systeem, dat kan ook op Apple. Maar
1: op
0: dit
1: Apple.
0: Programma kan nog niet op Apple.
1: Oh,
0: dus het is zeg maar, je wordt eigenlijk twee keer
1: gedwongen.
0: Gedwongen om zo'n fijne machine te kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Heffin.
1: Anywho.
0: En Finn, weet je tegenwoordig hoe goed het werkt?
2: Ja, ik vind het prima. Ik vind het prima gaan. Maar ik heb wel iemand op die nieuwe versie gezien.
0: Nou, en het verschil is misschien, Finn. Jij bent 30 plus. Dus die machine, die werkt echt, zeg maar... Dat is, zeg maar... ga met de buis naar de linkerbovenhoek. Dat niveau,
2: Het is wel een beetje van, als je nou een vinkje aanklikt... moet je soms een paar seconden wachten.
0: Ja.
2: En ik heb wel eens gewoon dat ik 40 vinkjes af moet klikken.
0: Ja.
2: En dan wordt het wel gewoon...
0: Wordt het zelfs voor jou frustrerend op die leeftijd?
2: Ja.
0: Nou ja.
1: Kan ik me voorstellen.
0: Zolang je er in het dagelijks leven geen last van hebt... Hè, hoe vaak rijdt er nou een motor langs? Dat valt echt wel mee.
2: Ik heb toch het gevoel dat ik je auto nog een keer mee moet nemen.
0: Ik ook. Maar je weet wat ze zeggen. Slopen is kopen.

0: Ja, Multicolor. En er is verteld tot ze een kindje krijgen.
1: Ja?
0: Ja.
1: De zanger?
0: Nee, het meisje met de viool.
1: Oh,
0: en die
1: gaat
0: met de drummer. Ja, en die gaat met de drummer. En die krijgen samen een kindje.
1: Nou, wat leuk.
0: Leuk, hè? Vanuit Beentjes en Tintjes, van harte gefeliciteerd, Vin.
1: Ja.
0: Hè?
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat is toch mooie dingen. Ik zie hier vanaf komende zaterdag Rang Kang Pang op de LVJ. Zie ik op onze nieuwspage staan, vrienden.
1: Dat is dat nieuwe gerecht bij de Chinees.
0: Nee. Dat is het nieuwe gerecht. Als je van boven naar beneden een pan laat vallen, dan hoor je Rang Kang Pang. En dan weet je of het Bami of Nasi is.
2: Maar het is ook het radioprogramma van Jan Worst.
0: Jan Runnekamp. Ja, die komt weer terug op de LOVE.
1: En daar kijken we allemaal naar uit natuurlijk.
0: Tussen zaterdag, of tussen 1 en 2, dus op zijn oude tijd ook.
1: Vlak voor intreden van de kermis.
0: Dat is, hè? Dat is mooi, toch? Vin?
2: Dat is ook mooi.
0: Dat is mooi. Waar heb je zin in, Vin, qua muziek? Want ik hang een beetje op jou vandaag.
2: Ja, je hangt
0: ik voel
2: een beetje
0: op mij. Dat het jouw dag is, weet je?
2: Ja, ik ben totaal niet moe.
0: Nee, ik snap niet waardoor je moe zou kunnen zijn. Je hebt de hele dag vrij gehad en op maandag zijn we nooit vrij. Dan moeten we gewoon werken. Hè?
2: Gisteravond was mijn ritme gewoon een beetje weg van het werk en zo. En toen ben ik toch maar een biertje gaan halen. Dat hielp ook niet.
0: Nee.
2: Dus nou ja, dat kan gebeuren, John.
0: Ja. Maar gaat toch die 42 spelen.
2: Maakt het uit wat voor muziek ik kies.
0: Nou ja, we kunnen er ook een klein quizje van maken natuurlijk.
2: Een quizje. Ja, doe maar geen quizjes, want daar ben ik heel slecht in. Of je moet het aan Mike willen vragen.
1: Ik ben wel goed in muziekquiz. Ik had 8 van de 10 vragen goed bij de molen. Vorige week
0: dat is wel een hele goede. Dat is wel een hele goede score. Nee, maar met jou, ik denk niet dat je deze kent. Nee, dat kan trouwens niet. Die schuiven doen het niet, nog niet. Dus dat, ik kan niet.
1: Nee.
0: Ik kan dat niet doen. Dus ik kan alleen heel simpel zeggen: wil je deze? Of wil je deze?
1: Oh, dit is Astro Galaxy.
0: Het is de Astro Galaxy 2 met Heart Attack.
1: Ja, deze.
0: Deze dan? Nou, dan zou ik zeggen, tot volgende week. Dan zijn we er weer terug. En dan gaat bijna ons kermers peloton beginnen. En dan kan je niet meer onder zijn.
1: Veel plezier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dijklander Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een wasbare scopiebroek gebruikt bij darmonderzoeken. Verpleegkundige Nelly Kleimeer-Braat, Nathan Hessels en Saskia Uitenboogaard ontwikkelden het duurzame alternatief voor de wegwerpbroek. Door de overstap wordt naar verwachting in 5 jaar tijd zo'n 30.000 wegwerpbroeken bespaard, terwijl patiënten hetzelfde comfort en privacy behouden. Op de Westerweg in Purmerend is een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing met een personenauto nabij de ingang van het golfterrein. De bestuurder kwam ten val, waarna de auto over zijn benen reed. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval wordt uitgezocht. Op de weg Hoobrede richting Kwaadijk is zaterdagmiddag rond 5:10 een graafmachine in brand gevlogen. Omwonenden konden het vuur niet zelf blussen, waarna de brandweer de brand snel onder controle kreeg. De machine raakte zwaar beschadigd en werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. De bestuurder bleef ongedeerd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: In de boot, in de tent of op het strand. Ook deze zomer luister je naar de

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pinda La Parra in 1976. Het weer, morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Jan Smit vierde afgelopen weekend zijn 30-jarig artiestenjubileum met meerdere concerten in Volendam. Zijn carrière begon in 1996 bij De Zangertjes, gevolgd door de nummer 1 hit Ik zing dit lied voor jou alleen in 1997. Voorafgaand aan het eerste jubileumconcert op het Marinapark overhandigde de burgemeester hem persoonlijk een taart met felicitaties. Natuurorganisaties houden een nationale wespentelling om zicht te krijgen op de stand en verdeling van wespensoorten in Nederland. Ook in België en het Verenigd Koninkrijk melden media zorgwekkend lage aantallen. De telling, die sinds 2022 wordt gehouden, draagt bij aan een positiever beeld van wespen en hun rol in het ecosysteem. Dit jaar is een beeld ontstaan dat het net als in 2024 een slecht wespenjaar zal worden. Vanaf vandaag tot en met maandag 31 augustus voert Liander werkzaamheden uit aan de stationsweg in Kwaadijk om het stroomnet te verzwaren. De weg blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer, al kunnen automobilisten soms enige wachttijd ondervinden voordat ze kunnen passeren.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf dinsdag 18 augustus organiseert Samen Meer in Landsmeer wekelijks een beweegmoment voor 65-plussers onder de naam Old Stars in de wijk. De buitenlessen vinden plaats onder begeleiding van trainer Inge. Elke dinsdag van 2:30 tot 2:30 aan de Dr. Martin Luther Kingstraat 2B. Een les kost €7, maar tot en met september is deelname gratis. FC Volendam start vandaag het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV om 8 uur. Het is de 21ste ontmoeting tussen beide clubs, waarvan Volendam er 11 won. De ploeg van nieuwe trainer Erwin van der Looy maakte deze zomer 18 vertrekkende en 10 nieuwe spelers mee. Woensdagavond is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Het fenomeen begint om 6:16 en bereikt om 7:55 zijn maximum, wanneer ongeveer 88% van de zon wordt bedekt. Rond 8:53 is de verduistering voorbij. Zichtbaarheid hangt af van de bewolking. Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is zomer. Warme hits en...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en koele.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.